0: of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3:00.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huiden niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op

op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwante.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je hier terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst.

0: Alweer een uur. Welkom Noord-Limburg. Altijd en overal. Horst aan de
1: Maas. Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken.

0: Van Helen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
1: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de

0: duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandes over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon, met ook nog mogelijk een bui vooral in het binnenland bij 21 graden.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind het toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord.

0: De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
1: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: Het is zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
4: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
6: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht

0: in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tolen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich eraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
1: Wauw! Wat een zomer! Omroep Horst aan de Maas.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
3: Ontdek iets nieuws bij Hobby Gildehorst. Britsje, iPad, genealogie of creatief schrijven. 8 lessen van 2 uur voor slechts €65. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
6: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
5: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
7: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
5: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij toe aan een

0: Upgrade. Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijnwerkers, your blueberry plant specialist, Horst en Severens Beveiliging, Meldersloop.

0: echt zo'n oude zeezenderplaat uit 68. Love Affair, Everlasting Love. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, het plaatje werd wel eens gebruikt bij de acties voor 18 april. We kunnen het toch proberen, volgens mij, bij die grote demonstratie op het Binnenhof in Den Haag toen de tijd. Hè, voor het behoud van de zeezenders. Dat is een ander verhaal. Goedemorgen, welkom. Schrijven voor Bedrijven, ook op deze 2 september. Schrijven.

Zo, dat was het alweer. Eerst een blokje van drie platen. We begonnen met Blair Davy met So What. Dansen met z'n twee van Avanti 1986. Altijd een leuke plaat gevonden. En Gimme Gimme Gimme was van Nerada Michael Walden en Patty Austin. Zo dadelijk heb ik een klein verhaaltje over een liedje wat alles te maken heeft met deze dag lang geleden. Eerst Louis Capaldi. Yeah.

0: Forget Me van Louis Capaldi. Nou, we waren hem niet vergeten.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: 2 september vandaag en op deze dag in 1965 nemen de Fortunes Here It Comes Again op. Een compositie van Les Reed en Barry Mason. 1 oktober van dat jaar wordt hij uitgebracht. En hij komt in de top 40 in Nederland terecht op nummer 2. De grootste hit van de Fortunes in Nederland.

0: Uit Kerkrade, Jacques Vinders, regelmatig verrast hij ons met covers van welbekende oude klassiekers. Ik weet wat ik wil. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump.

0: Apple Maps in de VS heet Lake Ontario, nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

Mattia Bazzara, dat mooie Italië met T-Santo 1986. En dan zal je denken, het zal een zomerhit geweest zijn. Maar volgens mij was het gewoon in de winter ook een hit in Nederland in de top 40. Mattia Bazzara, die al furoren maakte op het San Remo Festival al in de jaren 70. Geboorteplaat komt eraan. Hier is nog twee andere liedjes. Dit is de band, toen de tijd van Demis Roussos, Advertised Child en Such a Funny Night.

Ja, voor de geboorteplaat van vandaag gaan we iets draaien van de Dolly Dots. En dat heeft allemaal te maken met de verjaardag op 2 september van Esther Overbeek, een van de zangeressen van de Dolly Dots. Ze werd geboren in 1959. Altijd een passie gehad voor de radio, zo te horen, deze dames.

0: Ed Sheeran, je hoort het, zijn grote winst is een kasteeltje op een heuvel. Misschien kan hij dat ooit een keertje aanschaffen.
1: Splinter nieuwe muziek ontdek je hier. Voor het eerst, Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
0: Bedacht je wat, de nieuwste muziek voor de eerste bij Omroep Horst aan de Maas. De nieuwe Direct, dit is My Friend.

0: Jij de koffie, wij de hits.
1: Wij schrijven voor je bedrijven.
2: Schrijven voor bedrijven.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.

Het klinkt een beetje mystiek, een beetje keltisch. 1988, goed voor een nummer 1 hit. En ja, met Orinoco Flow. Daarvan nog Cher, Believe. En Emma Heesters met haar nieuwe single De Hartenbreker. Uur 2, schrijven voor bedrijven. Met natuurlijk straks weer een Forgotten 45. En nu Suzanne en Freek.

0: Olivia Dean, een van de populaire zangeressen van dit moment. En de Baby Steps.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En een hele goedemorgen, dat zeggen we elke morgen hier op de werkdagen. Schrijven voor bedrijven, je weet het. Met muziek uit 2006 alweer, al 20 jaar geleden. Waar blijft de tijd? Lily Allen en blijven lachen, smile.

Ja, een van de versies van You Keep Me Hanging On. Kim Wilde deed in 1986. De bekendste is denk ik ook wel van The Supremes en ook Vanilla Fudge heeft het ooit opgenomen. Daarvoor Back to the 50s met Elvis en Don't Be Cruel.

0: En dat was het treintje. Het treintje met de lange eieren trouwens. En vlieg met me mee. Nou, we zijn in de lucht elke dag, hè? Dus wat dat betreft kan je lekker met ons meevliegen. En dat doen we ook weer eventjes in ons rubriekje Forgotten 45. Waarvoor wij aanvraagjes van harte welkom heten hier op het e-mailadres peter.trinnekens@omroephorst-aan-de-maas.nl. Nou, we hebben ook een mailtje gehad van Bert. Die heeft een lijstje met verschillende titels ingestuurd waarvan wij dankbaar gebruik maken. Nou, het leuke is dat het zo super gevarieerd is, dat lijstje ook weer. En er zitten plaatjes bij dat je denkt van, hey, hoe komt die daar nou weer op? Nou, we gaan er eentje draaien. Een plaatje wat Bert vroeg komt, in dit geval uit 1977. Eén klein hitje hadden de Fania All-Stars, Ella Frey. Met tussen haakjes, she was the one, of she is the one. We gaan er naar luisteren, Bert. Ik heb hem inderdaad heel lang niet meer gehoord. Echt een Forgotten 45 voor vanmorgen. Het vergeten 45 toerenplaatje, maar alles behalve vergeten vanmorgen.
1: Forgotten 45.

0: 12. De beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven. Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben

0: We hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Boveehorst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
7: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoe

0: En dan is het alweer 10:15. Met de eerste drie liedjes na 11 in uur 3 van Schijven voor Bedrijven. We begonnen het uur met Bon Jovi. It's My Life, nog net uit het begin van deze eeuw, uit het jaar 2000 dus. En daarna nog de nieuwe van Bruno Mars en Carol, Still. En Bluff natuurlijk, bandje uit Zeeland. En hier. Nou, het is 10:45 en je weet wat dat betekent zo rond deze tijd. Elke werkdag een verhaaltje en een mooi liedje wat er alles mee te maken heeft. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal. En Bart van Leeuwen heeft zijn best weer gedaan om een mooi plaatje voor je uit te zoeken. Wat hij eerst even textueel gaat behandelen. Komt-ie!
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Wat is het lang geleden, zeg, dat ik hier heb gelopen. In het dorp waar ik ben opgegroeid. Elke straat en iedere hoek roept onmiddellijk oude herinneringen op. Kijk, daar staat nog steeds die oude bioscoop. Ze hebben uiteindelijk dus toch de tent moeten sluiten, want het staat nu helemaal leeg. Vroeger zat ik daar iedere vrijdagavond. In mijn vrije tijd werkte ik in de buurtsuper aan het einde van de straat. Maar als ik hier nu zo rondkijk, herken ik bijna niemand meer. Oh ja, ik weet nog, op zaterdag kwamen mijn vrienden me opzoeken in de winkel. Gezellig dat dat was. En voor een stuiver kon je alles krijgen. Ja, zo was dat vroeger. Deze gedachten brengen me terug in de tijd. Stukje bij beetje kan ik me steeds meer herinneren. Als de dag van gisteren. Wat zou ik die tijd toch eens graag over willen doen? Waar is de tijd gebleven? Het leven leek zoveel mooier 2 decennia geleden. In de wandeling door mijn verleden blijf ik even stilstaan bij die ijzerwarenzaak van Mr. Johnson. Zijn zoon, Joe, was mijn allerbeste vriend. Hij wilde heel graag het leger in. En hoe konden wij nou weten dat hij daar zijn leven zou geven? 20 jaar geleden.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

Zo, de cowboy hoed kan weer afgezet worden. We zitten wel een beetje in de country hoek voor morgen. Don Williams, You're My Best Friend. Solo Parody van Alvaro Soler en Buddy Holly met The Brown Eyed Handsome Man. Limburgse liedje dit uur is van Marshmallow Moonshine. En zo dadelijk ook het Limburgse nieuws.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een auto is vannacht volledig uitgebrand in Heerlen. Twee andere auto's raakten ook beschadigd. Venonaar Vito van Krooi maakt de overstap van NEC naar Willem II. En de bouw van 13.000 woningen in Maastricht en Weert vraagt om meer dan alleen ruimte voor huizen.
1: Hier klinkt je dag. Elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid. Schijf

0: Ja, de band bestaat er al zeker langer dan 30 jaar. Je hoorde natuurlijk de nieuwe van Dick Hout. En het liedje wat ze nu uit hebben heet Te veel is niet genoeg. Wat hebben we hier?
1: Geschiedenis van de popmuziek.
0: Laten we eens kijken. 2 september nog een paar popfeitjes van deze dag in het verleden. 2 september 1970 wordt er een advertentie geplaatst in het Engelse muziekblad Melody Maker, waarin Genesis een oproep doet voor een drummer. Nou, de toen 19-jarige Phil Collins reageert en wordt aangenomen. Hij was trouwens al de 4e drummer van Genesis sinds de oprichting in 1967. Maar Phil is natuurlijk wel de meest prominente drummer van Genesis geworden. En natuurlijk later hartstikke succesvol, ook solo. Nou, dan in Miami, Florida, trouwt 2 september 78 Gloria Estefan met Emilio Estefan. Ze krijgen 2 kinderen, Najib en Emily. En dan hebben we 1988 op deze dag de Amnesty International Tour gestart. Het eerste concert is het in het Wembley Stadion in Londen. Optredens van Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman en Sting en de Human Rights Now Tour. Tournee zou de komende tijd 5 continenten aandoen. Nou, zomaar wat popfeitjes voor deze dag. 2 september, maar dan in het verleden.

Yes, yes, yes. The Autumn Almanac. Je hoorde muziek van The Kinks. Het gaat inderdaad over het dagboek. Wat alles te maken heeft met de herfst. Nou, het is al een beetje herfstachtig de laatste dagen geworden. In dit kikkerlandje. Toch weer een beetje alles weer terug op de plaats.

populair bandje Sans Mieux. En die hoorde natuurlijk Feels Part 2, dus hun allernieuwste hit. Zo, langzaam maar zeker loopt het tegen 12. Lunch Live komt eraan. Muziek en informatie na 12 uur vanuit de studio van Omroep PNM. We sluiten af met de Drifters. And you're more than a number in my little red book. Graag tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijnwerkers, Your Blueberry Plant Specialist, Horst en Severens Beveiliging, Meldersloo.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers,

0: Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Robbie Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zondag 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken op zondagmiddag 13 september tussen 1 en 5. De kaart met alle adressen staat op duurzamerpilamaas.nl. Duurzamer met een S.
5: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Mick Kortenoeven.

Een hele goede middag. Je lunch mag op tafel, de koffie mag worden bijgeschonken en de radio mag een tikje harder. Het is tijd voor Lunch Live. Het komende uur brengen we jou het laatste nieuws, het weer, de sfeer, de verkeerssituatie en lekkere mixmuziek voor tijdens jouw middagpauze. Gewoon alles wat je nodig hebt om even bij te praten en op te laden voor de rest van de dag. Fijn dat je weer luistert naar Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. We hebben een uurtje vol muziek en actualiteiten voor je klaarstaan. Dus laten we beginnen met het nieuws in het kort. Op de middag, op de middenpeelweg, zo moet ik zeggen. De N277 is gistermiddag een trailer gekanteld ter hoogte van het viaduct op de A67. Het incident gebeurde rond 16:30. Niemand raakte gewond. En een fietser is gistermiddag in aanraking gekomen met een busje met een aanhanger. De aanhanger reed daarbij over het been van de fietser heen. En de gemeente Pelemaas kan op dit moment weinig extra maatregelen afdwingen bij drogerij Van de Weijer. En volgens de gemeente houdt het bedrijf zich aan de vergunning. Een proef met een luchtwasser is ondertussen niet helemaal volgens plan uitgevoerd. En wat gaat het weer doen? Nou, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Naast enkele opklaringen zijn er ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaanmaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Misschien heb je hem al, gebruik hem nog maar eens een keertje.

0: exact 11:15 op deze 2 september. Jazeker, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Het is lekker wat temperatuur betreft. En we gaan gewoon verder met Lunch Live, de co-productie van Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. 40 jaar geleden opende Hof ter Borg de deuren als woonzorglocatie voor de ouderen in Baarlo. Inmiddels is de locatie niet meer weg te denken uit het dorp. Het jubileum wordt deze week uitgebreid en gevierd. Uitgebreid gevierd zelfs met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de inwoners. Hoogtepunt is aanstaande zaterdag wanneer er een circus neerstrijkt bij de zorglocatie.
1: Tellen we tot drie.
2: Ja. 40 jaar geleden opende Hof ter Borg de deuren als woonzorglocatie voor ouderen in Baarlo. Inmiddels is die locatie niet meer weg te denken uit het dorp. Het jubileum wordt deze week gevierd. Hans Bouwmans werkt al 25 jaar bij Hof ter Borg en 40 jaar bij de zorggroep.
3: Ik heb altijd in de erkenkamp en stijl gewerkt. En toen heb ik na 15 jaar daar de overstap gemaakt voor hier in Baarlo. Want het was gewoon veel dichterbij, ik kon met de fiets. Dus het was gewoon veel dichterbij.
2: En altijd plezier gehad in uw werk?
3: Altijd plezier gehad, ja, altijd. Ik werk nog altijd met plezier hier. Dus het team is leuk, de bewoners zijn leuk. De sfeer is goed, dus ja, ik kom elke dag met plezier naar het werk.
4: Zorg bieden voor de mensen, dat is heel belangrijk. De mensen een goede oude dag kunnen geven op hun laatste jaren.

0: Nou, Marcel, waar is de confetti?
1: Ik heb geen confetti meer. Tada!
2: Ik heb voor 12 jaar terug een hersenbloeding gehad. En toen ben ik zo nog een jaar of 8 toegezien. Samen met de thuiszorg en met mijn mens en de kinder. Dus, maar toen ging het niet meer. Mijn mens kon het ook niet meer allemaal. En ja, ik ben heel tevreden. Ik
3: doe mee met alles wat ik kan. Want ik ben linkszijdig verlamd. Dus dan houdt het ook ergens op. Maar ik doe wat ik kan. Ik doe mee koken, ik doe mee zingen, ik doe mee knutselen.
4: Hier kom je ook thuis. Het is hier klein, het is hier niet heel groot. Dus ja, we zijn eigenlijk één grote familie. Ja.
5: Of de Borg kent een lange geschiedenis in Baarlo. Ook de zorg ontwikkelde zich. Er zijn nu 34 zorgappartementen voor onder meer mensen met dementie.
2: De eerste bewoner die is komen wonen van 40 jaar terug, dat was de vader van mijn mens. Ja, ja. En dat weet ik nog allemaal goed. Daar hebben we nog foto's van. Ja, dat was de eerste bewoner.
5: Bij de opening van de feestweek werden ook vrijwilligers in het zonnetje gezet die al 40 jaar klaarstaan voor de bruisende zorglocatie waar bewoners bijna elke dag kunnen genieten van activiteiten.
3: De eenboot. En die is

0: veiligheid onder elkaar. En de samenwerking onder elkaar. Dat is ook heel belangrijk, vind ik.
1: Ik ben blij dat ik hier mag zien. Ja, en er is best wel veel te doen. Echt wel.
2: Ze organiseren nog op Petit wat, hè?
1: Alles, van alles. Als ze hier mee krijgt, die moet ze leeg hebben.
0: Ik kan goed mee overdoen, maar ik heb ook mijn tijd nodig om bij te komen.
2: Ah, maar dat is wel heel normaal, hè?
0: Ja, natuurlijk. En op deze leeftijd mag dat ook, hè?
2: Mag ik vragen hoe oud u bent?
0: Ja, wat denk je?
2: Nou ja, dat gaat me niet om wagen.
0: Ik word ook 92.
2: Nou?
0: Ja, ik wil naar de 100. Ja, daar streef ik naar.
2: Nou, bent goed op weg?
0: Ja, een heel eind. Er zien er veel die naar veel langer moeten als ik.
2: De hele week zijn er activiteiten. Het hoogtepunt van de jubileumweek is zaterdag met Circus in de Zorg op het Kasteelweide in Baarlo. Verrijst speciaal voor die gelegenheid een circustent waar twee voorstellingen worden gegeven.
3: We hebben één voorstelling voor het huis, voor de vrijwilligers, medewerkers en bewoners. En dan hebben we twee voorstellingen voor het dorp.
2: Dat is ook wat het te bocht wil zijn, ook meer in het dorp.
3: Ja, een verbinding, hè? Verbinding met het dorp, het samenhorigheid is heel belangrijk. We moeten het toch samen doen. Dat is het leukste.
0: Ik ben zeker van de partij. Wanneer ben ik er niet? Kun je beter vragen?
2: En terwijl de taart wordt gegeten, Ton Geurt zingt en de Polonaise door het gebouw loopt, is de feestweek begonnen. Ook voor Hans, die haar pensioen hoopt te halen in Baarlo.
4: Met veel plezier, zeker, zeker. Ze zeiden al de 50 jaar, nou ja, dat misschien wel, misschien niet. Ligt er aan hoe ik dan ook kan, hè. Dus

En heb je nou alleen maar de radio aanstaan en geen tv, dan zeg je nou, en je zegt van ik heb het filmpje graag willen zien. Geen probleem, dan kun je naar de social media kanalen van Omroep PNM gaan.

Ja, grote hit van Antoon vorig jaar 2025. Een beetje van mij. En we gaan even terug naar dit weekend. Afgelopen weekend, zondag 30 augustus, is Monique Lemme koning geworden van schutterij Sint Antonius en Sint Petrus in Baarlo. Tijdens het jaarlijkse koningsvogelschieten werd zij na 11 rondes de vogel naar beneden te halen. 13 leden van de Baarlose schutterij stonden afgelopen zondag op. Streden zondag om de koningstitel na openingsschoten door anderen. De beschermheer Jan Berde, Sander Jansen, de voorzitter van de regerende koning, begon de wedstrijd. In de 11e ronde zorgde Lemme voor de beslissende treffer. En zij is daarmee de koning van de schutterij voor het seizoen 2026-2027.

Only and Shoes in Texas wordt het 1 minuut over half 1 op deze woensdag alweer 2 september. We gaan naar het nieuws, weer en uiteraard de situatie op de weg. Een fietser is gistermiddag in aanraking gekomen met een busje met aanhanger. De aanhanger reed daarbij over het been van de fietser heen. Het ongeval vond plaats op de rotonde op de Stationsstraat in Horst. De straat werd tijdelijk afgesloten door de hulpdiensten. De fietser werd door omstanders geholpen en is uiteindelijk door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Pillemaas kan op dit moment weinig extra maatregelen afdwingen bij drogerij Van de Weijer. Volgens de gemeente houdt het bedrijf zich aan de vergunning. Een proef met een luchtwasser is ondertussen niet helemaal volgens plan uitgevoerd. Dat blijkt uit antwoorden van het college op de vervolgvragen van het CDA over de stankoverlast in Panningen en uiteraard de omgeving. Omwonenden melden al langere tijd geuroverlast. En toch kan er volgens het college niet zomaar worden ingegrepen. Dat kan vooral wanneer het bedrijf de wet of regels uit de vergunning overtreedt. En uit geuronderzoeken blijkt dat volgens het college Van de Weijer de binnen de toegestaande geurwaarde blijft. En ook zijn er geen andere overtredingen van de vergunningen vastgesteld. En het is nog niet duidelijk wat er na de proef met de luchtwasser gaat gebeuren. De gemeente, provincie, omgevingsdienst en Van de Weijer hebben daarover nog geen concrete schriftelijke afspraken gemaakt. En op de Middenpeelweg, de N277, is gistermiddag een trailer gekanteld ter hoogte van de viaduct van de A67. Het incident gebeurde rond 4:30. Niemand raakte gewond. De trailer was geladen met elektrokasten. Na het ongeval zijn de kasten met behulp van met een takel uit de gekantelde trailer gehaald. Vervolgens kon worden begonnen met het bergen van het voertuig. Hoe de trailer kon kantelen is nog niet duidelijk. De inspectie Leefomgeving en Transport was ter plaatse en deed onderzoek naar de omstandigheden rond het incident. We gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, we gaan met vandaag beginnen. Het blijft vandaag vrijwel overal droog. Naast enkele opklaringen zijn er ook wolkenvelden en stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 22, lokaal zelfs 23 graden. Morgen overdag.

overheerst de bewolking en kan er tijdelijk wat regen of motregen vallen. En tijdens langere droge perioden laat de zon zich af en toe zien. In de middag wordt het maximaal 23 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het wat drukkend warm aan. De wind neemt toe ten opzichte van vandaag en is matig met de windkracht 4 boven uit het zuidwesten tot westen. Nou, we gaan even verder kijken. Wat wordt het vrijdag wat weer betreft? Het wordt een droge en zonnige dag met zomerse temperaturen, ook dan drukkend warm. Temperaturen tikken makkelijk 26 graden aan. Er staat dan ook een stevige wind. En in het weekend blijft het naar verwachting zo goed als droog. Er staat weinig wind. Zaterdag 22 graden en zondag kunnen we genieten van zo'n 26 graden. En volgende week dan slaat het weer om. Dan krijgen we te maken met een afkoeling. We gaan meteen door naar de situatie op de weg. Meteen een refresh, dan hebben we de meeste actuele. Een hele lijst zie ik op de A67, de hoogte van Maasbree. Een auto met problemen bij 55,8. A67, ook dan weer bij Maasbree. Iets verderop bij 53,1. Een auto met problemen. Dan gaan we naar, even kijken, de N271, de hoogte van Heijen bij paaltje 106,8. Een auto met de knipperlichten aan. Zal niet zonder reden zijn bij Meijel. N275, een auto in de berm bij 17,5. We gaan naar Beringen, de N275. Een auto aan de kant bij paaltje 16. Dan gaan we naar de N277, de hoogte van IJsselstein. Bij paaltje 60,1 is het ook mis. Dan gaan we naar de N280, de hoogte van L. Ook daar heel even alert zijn, er lopen namelijk dieren op de weg. Om precies te zijn bij paaltje 3,3. Dan gaan we last but not least de N556, de hoogte van Venlo. Bij paaltje 1,1, een auto met de motorkap omhoog. Nou, daar waren ze. Situatie op de weg, het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de sites omroep1m.nl, omroep-hosselmaas.nl en

0: Three Steps to Heaven. En dit allemaal tijdens Lunch Live op de zenders Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. De tweede editie van Ter Land, Ter Zee en Zonder Zicht vond afgelopen zondag plaats en bleek populair. Het evenement is gegroeid van ongeveer 50 tot bijna 100 deelnemers en het verdubbelde daarnaast de opbrengsten voor het goede doel.
1: Rechtdoor lopen, rechtdoor lopen. Rechtdoor, stop, stop. Rechts, naar rechts. Waar is die uitgang? Oh, we zitten helemaal verkeerd.
2: Verstopt in een labyrint met beperkt zicht. Tijdens het evenement Ter Land, Ter Zee en Zonder Zicht was het een leuke uitdaging. Maar voor mensen met het syndroom van Usher is het de dagelijkse realiteit.
3: Usher-syndroom, ja, ik heb helaas de eer dat ik het mag hebben. Het is een syndroom waardoor je blind en doof wordt. En vandaag doen we dus alles zonder zicht. Alles als je blind doet. En op die manier proberen we de deelnemers en de toeschouwers eigenlijk een hele leuke en unieke ervaring te geven. En daarbij ook nog eens heel veel geld voor het goede doel op te halen. Dus,
2: Het doel om deelnemers in eerste instantie een leuke dag te bezorgen lijkt geslaagd. Hoewel het uitdagend is om geblinddoekt een stormbaan af te lopen, is het niet gevaarlijk, verzekert de organisatie.
4: Er zijn geen gevaarlijke situaties, daar staan we voor in. Er zijn wel natte situaties, modderige situaties en misschien een beetje koude situaties. Maar

0: Iedereen kan het doen.
1: Naast de opbrengsten voor het goede doel draagt het evenement ook bij aan de bewustwording rondom de beperkingen van het Usher-syndroom.
0: Ja, dat is in het begin wel even schakelen, ja. Maar ja, als je een begeleider hebt, dat gaat wel. Dan goed luisteren. En dat kunnen wij gelukkig dan, dus dat scheelt. Maar alleen maar heel vervelend als je... Of heel lastig als je en je zicht en je gehoor verdwijnt.

0: ook ligt op het belang van sociale banden, gemeenschap en vertrouwen hebben in je medemens.
1: Vandaag moet je op je gehoor afgaan, op je tast afgaan. Ook heel erg vertrouwen op jouw begeleider of op diegene die jou mag coachen. En dat is wat mensen die blind zijn of worden, of doof zijn of worden, ook steeds meer hebben. Dat ze moeten vertrouwen op iemand die naast hen loopt, of iemand die bij hen loopt, of iemand die het hen zegt.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Teddy Swims met een van zijn grote hits, Bad Dreams. En over hits gesproken, 60 jaar geleden lanceerde Mighty Sparrow met Only a Fool zijn hit. Deed niks, maar in 1977 werd de single opnieuw uitgebracht in Nederland en stond 30 weken in de Nederlandse top 40. Voor de mensen die het nummer niet kennen, bij deze.

0: Ja, dat was hij dan. Mighty Sparrow samen met Byron Lee en Only a Fool. Jonge mensen zijn lui. Oude mensen willen zich niet aanpassen. Het zijn twee dingen die je absoluut niet wilt horen op de werkvloer. Kim Jansen, generatie-expert, gaf in de Maasbree een lezing in de vermakerij over een generatiekloof.
1: Zijn jongeren nou zo lui of zijn ouderen juist veel te strikt? Generatie-expert Kim Jansen gaf een interactieve lezing in de vermakerij om lokale ondernemers te helpen met leeftijdsverschillen op de werkvloer.
2: Wat ik op een gegeven moment merkte toen ik werkte met veel millennials, de generatie iets jonger dan ikzelf, toen merkte ik dat zij echt anders tegen werk aankeken dan ik dat deed. En dat zij wel veel trouwer aan zichzelf waren en veel bewuster waren van hun voorkeuren en behoeftes. En toen dacht ik, oh, dit is interessant. Hier zit dus een generatieverschil. Nou, en toen ben ik daarin gaan verdiepen. En toen ontvouwde die wereld van die generaties zich. En daarom ben ik daar nu mee bezig.
1: Botsingen tussen de jongere en de oudere generaties kunnen er soms vurig aan toegaan.
3: Bij ons thuis merk ik vooral heel erg dat de oudere generatie wil blijven hangen in de oude werkvormen en de oude dingen. En die hebben zoiets van, nou, het werkt, dus waarom zouden we het aanpassen? En ik zelf als jonge generatie zie ergens verbetering en denk, het kan altijd beter, dus we kunnen daar aanpassen. Er komt wel frictie bij kijken en dat is ook goed. Een discussie is altijd goed.
2: Dus we zijn nu met 5 generaties op de werkvloer, omdat we vroeg beginnen met werken en ook langer doorwerken. En er zijn op dit moment grote verschillen tussen die jongste generaties en die oudste generaties. En dat levert nogal wat uitdagingen op. En ja, daarom dat dit zo'n hot topic is.
4: Iedereen weet wel, er zijn verschillen tussen generaties. En iedereen herkent dat wel. Maar men is daar, denk ik, alleen maar reactief mee bezig. Het is goed om beter bewust ervan te zijn dat er grote, behoorlijk wat verschillen zijn tussen de verschillende generaties. En daar ook actief op in te spelen in je werkomgeving.
1: Ten slotte geeft Kim de karakteristieken mee van de generaties, beginnend bij de babyboomers.
2: Echt een kijk op loop en pad als je schoenmaker blijft bij je lees, een baan voor het leven.
1: Gen X, het merendeel van de huidige beroepsbevolking.
2: Enorme werketels en vooral goed worden in je vak. Zorgen dat je handjes uit de mouwen.
1: De pragmaten, waar Kim zelf bij hoort.
2: Opgegroeid met maak verstandige keuzes. En zorg dat je doorgroeit in je vak. Dat je gewoon meer gaat verdienen, stappen gaat maken.
1: Millennials, die vaak gezien worden als herrieschoppers.
2: Zij zijn opgegroeid in een tijd van meer individualisme. Dus eigenlijk meer eigen keuzes maken. En een meer organische kijk op een loopbaan.
1: En tenslotte Gen Z, de nieuwste toevoeging aan de beroepsbevolking.
2: Die is opgegroeid in tijden van meer onzekerheid. En zij zijn wat meer toekomstgericht. En ook weer gericht op stabiliteit en zekerheid dan de voorgaande generaties.

Kijk in de klok van 1 uur de allernieuwste van Kygo. Samen met Mac Known. Rest mij alleen maar te zeggen, dankjewel voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. Tot de volgende keer en geniet van de dag.

0: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Lunch Live, samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor €0,79.

0: Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad over 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst, alles voor in en om het huis.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Goedemiddag, hier hoor je alleen jouw favoriete muziek.

0: met het L1 Nieuws. Tijdens speciale controledagen in de drie zuidelijke provincies heeft de politie in totaal 1233 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij werd ook een speciale touringcar ingezet die het makkelijker maakt voor agenten om overtredingen van bovenaf te zien. 864 van de 1233 bekeuringen werden dankzij die touringcar uitgedeeld. Hoeveel van die bekeuringen op de Limburgse wegen zijn uitgeschreven, zegt de politie niet. In de komende maanden zijn nog meer actiedagen gepland. De boete voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is €440. In Heerlen is afgelopen nacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Twee auto's ernaast raakten zwaar beschadigd. Het vuur werd rond 1:30 gemeld in de Palestina-straat. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In het Gelderse Overasselt, niet ver van Molenhoek, is het weer rustig. Gisteren was het dorpje groot nieuws vanwege een waarschijnlijk drugsgerelateerde moord door een gewapende bende, 2 gewonde agenten en 34 arrestaties. Ook op de A76 bij Stijn werden verdachten opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa over wat er vandaag nog gebeurt.
1: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
0: En sport, voetbal. Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC. De aanvaller blijft wel spelen in de Eredivisie. Hij tekende een contract bij Willem II. Van Crooy werd opgeleid bij VVV Venlo en speelde ook een jaar bij PEC Zwolle. Het weer vrijwel overal droog en maximaal 22 graden. Later vanmiddag en in de avond bewolkt en kans op wat regen. Aan het einde van de avond is het nog zo'n 17 graden.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet in 2020 te laat is ingegaan. Daardoor is een tijd lang een vacuüm ontstaan en zijn grondrechten van mensen geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde aan de weg langs de Rode Zee in een populair vakantiegebied. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op 16 konijnenhouderijen in Nederland. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Het weer wisselvallig bij een graad of 21. Morgen weinig verandering bij opnieuw 21 graden.
3: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt.

0: In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Speciale controledagen hebben 1233 bekeuringen opgeleverd voor bestuurders die tijdens het rijden hun telefoon vasthouden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Brabant en Zeeland. In Heerlen wordt onderzoek gedaan naar een autobrand van afgelopen nacht. Een geparkeerde auto brandde volledig uit. Twee andere auto's raakten zwaar beschadigd. En Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC in Nijmegen. Hij blijft wel in de Eredivisie spelen. Hij tekent een contract in Tilburg bij Willem II.
1: Heerlijk genieten.
2: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang.
2: Met de beste hits voor jong en oud.

0: Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt.
1: Middagvitamine. Musik, die wirkt. Elke werkdag non-stop.
2: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa.

0: Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij Hobby Gildehorst. Leer bridgen, maak films met iMovie of ontdek je familiegeschiedenis. Meld je snel aan via hobbygilde.nl.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie wil 2,5 jaar cel voor een 23-jarige man uit Kerkrade. De man wordt beschuldigd van verkrachting, maar zegt zelf dat het om vrijwillige seks ging. Speciale controledagen hebben 1233 bekeuringen opgeleverd voor bestuurders die tijdens het rijden hun telefoon vasthouden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Brabant en Zeeland. En Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC in Nijmegen. Hij blijft wel in de Eredivisie spelen. Hij tekent een contract in Tilburg bij Willem II.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht

0: En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie wil 2,5 jaar cel voor een 23-jarige man uit Kerkrade. De man wordt beschuldigd van verkrachting, maar zegt zelf dat het om vrijwillige seks ging. Speciale controledagen hebben 1233 bekeuringen opgeleverd voor bestuurders die tijdens het rijden hun telefoon vasthouden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Brabant en Zeeland. En Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC in Nijmegen. Hij blijft wel in de Eredivisie spelen. Hij tekent een contract in Tilburg bij Willem II.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
2: De zomer om nooit te vergeten.
3: Middagvitaminen.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
10: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Justitie wil 2,5 jaar cel voor een 23-jarige man uit Kerkrade. De man wordt beschuldigd van verkrachting, maar zegt zelf dat het om vrijwillige seks ging. Speciale controledagen hebben 1233 bekeuringen opgeleverd voor bestuurders die tijdens het rijden hun telefoon vasthouden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Brabant en Zeeland. En Venlonaar Vito van Crooy vertrekt bij NEC in Nijmegen. Hij blijft wel in de Eredivisie spelen. Hij tekent een contract in Tilburg bij Willem II.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. Die gebruiken de steps vaak. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden. Ha!

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Horst aan de Maas, opgelet. Hobby Gilde Horst start nieuwe cursussen. Laagdrempelig, gezellig en leerzaam. 8 lessen voor slechts €65. Kijk op hobbygilde.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Justitie wil 2,5 jaar cel voor een 23-jarige man uit Kerkrade. Hij wordt beschuldigd van verkrachting, maar zegt zelf dat het om vrijwillige seks ging. Speciale controledagen hebben 1233 bekeuringen opgeleverd voor bestuurders die tijdens het rijden hun telefoon vasthielden. Op 13 dagen werd gecontroleerd in Limburg, Brabant en Zeeland. En in Weert is een fietster zwaar gewond geraakt. De vrouw werd bij het oversteken van de ringbaan Zuid geschept door een bestelbus.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

live. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Ja, tza. We zien weer in de lucht, beste luisteraars. Een hele goeienavond en welkom bij een nieuwe editie van Podium. Het programma hier live nu het gasthuis, midden in Horst, Zuiderweg, Omroep Horst aan de Maas. Editie 339 van het programma, telkens op woensdag terugkerend. En vandaag woensdag 2 september 2026. Ik ga je vandaag weer een lekker urke draaien, maar de hele aard een beetje hulp van nodig. En ja, de beste hulp ter wereld is weer aangeschoven aan de andere kant van de mengpaneel. Erik van den Munnekhof, alias Mini. Erik, gooi nou met jong.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Woensdag 7 uur, tijd voor Podium.
0: Zeker, zeker. Ja. Even kijken. Ik wil ook zo goed klinkers geven. Even proberen met wat te draaien. Ja, kijk, dit is beter.
1: Goh.
0: Ja, heerlijk. Lekker weer met z'n tweeën op de Radio Mini.
1: Ja, zeker.

0: Zeker, Safe and Sound, zo noemen ze dat. En ja, lekker weer op woensdag, want we hebben lekker een urke op muzikaal avontuur met z'n tweeën.
1: Ja, en ik heb vandaag, en ik heb er zin in, want ik heb veel dingen uitgezocht. We hebben heel wat nieuwe muziek, wat over een tijdje pas uitkomt. En vanavond allemaal te huren hier op Omroep Horst en de Maas voor de allereerste keer. Maar we begonnen terug in het 1975 gingen we in Electric Light Orchestra, ILO, misschien wel van de mensen, de afkorting beter. 1975, het nummer Evil Woman, dat hadden we denk ik wel gehoord van het album Face the Music. Er was in 30 minuten geschreven, het ganse nummer. Jeff Lynne, de frontman van de band, half urke, toen was alles klaar. Een paar verwijzingen naar de Beatles erin. En het leuke van dit nummer is dat hetzelfde album, er stond het nummer Knight Rider, stond erop. En dat is een beetje gerecycled, want ik kan ook een klein stukje laten luisteren van Knight Rider. Ik heb ja, die hadden wel zeker hetzelfde nummer in. Het is een beetje achterstevoren gehaald. En ja, daar hebben ze zoiets van, oh, dan gebroken het nummer goed nog een keer. En Evil Woman staat op de cd en daarachteraan komt Knight Rider. Dus twee nummers achter elkaar, lekker door de blender. En dat is heel erg slim, maar zeker ook heel erg lekker in het huur. Door zien we mij bij Gos Mini. Wat zit er verder in de show?
0: Ja, zoals je al zei, had ik hele nuttige nieuwe muziek meegebracht. Ik heb een toch wel ook een tipje voor de social media's. Ik heb een accountje opgevangen deze week, waarin je heerlijke muziek terug kunt vingen. Dus toch wel op terugkomen. Uiteraard ook weer lekkere gitaar erbij pakken. En we gaan gewoon vooral gewoon heel veel lekkere muziek beluisteren.
1: Dan gaan we lekker beginnen, Mini. En het aftrappen van vandaag is Van O.
0: Jazeker, dat doen we met de opposites. Je kent ze uiteraard. Willy en Big Two, Willem de Bruin, Twan van Steenhoven. De opposites samen. En in 2014 stopten ze naar een samenwerking van 10 jaar. Gelukkig kwamen ze 5 jaar later. In 2019 kwamen ze terug. Eigenlijk nog maar een eenmalig optreden. Maar ja, dat groeide uit naar meer. En ja, inmiddels zien de heren toch wel weer regelmatig op het podium te vingen. En ja, zowaar kwamen ze na 13 jaar afgelopen juli ineens weer met nee werk. Ja, en dat nee werk hebben we hier bij het podium nog niet laten luisteren. Dus ja, we willen het toch wel hoog tijd voor. En daarom gaan we daar vandaag mee aftrappen, deze show. Een nummer uit de feestje op mijn graf. En is toch wel weer een nee richting worden opposites. En ik hoop wel dat dit ook een begin is van meer nee muziek van de opposites.
1: Ja, dat hoop ik ook. Want daar kunnen we nog van krijgen. Heerlijk dat die weer samen zie. Ja, beste luisteraars, dan gaan we beginnen. Feestje op mijn graf van de opposites. Editie 339 van het programma Podium nogmaals. Mini klaar.
2: Yes.
1: Daar gaan we beginnen. Daar gaan we. Vamos. Vamos.

0: Who are you? De Canadese band The Commoners. Ja, vierkoppige band uit Toronto. En ja, het is toch wel heerlijk. Zo'n beetje zo'n Southern Rock straatje waar ze in zitten. Die gitaren worden zeker neergeschuwd. Een officiële debuutalbum kwam in 2022. Find a Better Way. En ja, van de tour zien ze het succes uit gaan bouwen. Vooral voor het tourschandaal. Heel veel getoerd om mijn bekendheid op te bouwen. En door mij ook wel een reputatie opgebouwd als goeie liveband. Ja, en uiteraard moest na het eerste debuutalbum ook dan een lang verwacht tweede album komen. Dat was het album Restless. Kwam in 2024. Ja, en dan stond het nummer waar je net hoorde, Who Are You, stond op dat album. En dat is een heerlijk album. En inmiddels is de band ook alweer nieuwe muziek uit te brengen. Dus wie weet kunt er nog wel weer een derde album achteraan.
1: Ja, heerlijk, Mini. Lekker. Ja, wat wilde nou? Ik heb heel veel nieuwe muziek, maar je moet gewoon de jingle draaien en dat we het door doorbouwen.
0: Ik vind wel dat het mocht.
1: Nou, dat kunt jij daar.

0: heerlijk lekker. De splinternieuwe, super dikke, ultra vette nieuwe muziekrubriek Mini. Vandaag hebben we misschien wel 3 keer nodig. Dus ik heb hem gewoon 1 keer gestart. Dat doe ik dan gelijk voor alle 3. Want anders
1: blijven
0: we in de gang. We gaan naar Amerika. We gaan naar de singer-songwriter uit California. De singer-songwriter, moet ik zeggen. Remy Wolf. We hebben ze wel een keer gedraaid met het album Big Ideas 2024. Ze brok door in 2020. Met het nummer Disco Man op het album You Know, hoe dat in 2021. Maar er komt nieuw werk aan. 9 oktober. Hij heeft het derde album, dat heet Mudder. En daar zijn 2 singles al uitgebracht. Bottle en het nummer wat we zo meteen gaan draaien, dat heet Twiggy. Ja, Remy Wolf is vooral een beetje door de elektrische kledingstijl die ze heeft. Absurdistische videoclips en die heerlijke krachtige stem. Lekkere energieke mix van funky en soulpop maakt ze. En het is voornamelijk hele lekkere muziek. We hebben ze dus al een keer gedraaid. Maar ja, als er dan nee weer goed kunt van nee artiesten die we vet vingen, dan gaan we dat natuurlijk nog een keer draaien. Dus geniet lekker mee van het nummer Twiggy van Remy Wolf. Van een nieuwe album, 9 oktober, kunnen we doen. Mud.

0: Ja, wij hebben een blokje powervrouwen hier bij het podium met Remy Wolf en nette vrouwtje Veenstra, oftewel vrouwtje. Dat wil ze liever genoemd worden, want ze is haar artiestennaam. Nieuwkoop, 2001 geboren en ja, ze ja, is misschien wel de popartiest van Nederland de laatste paar jaar. Een paar jaar geleden kwam het album uit. Ik moet heel even kijken hoe dat heet, de minigie werd dat ook nog de hoofd, denk ik wel.
1: Sorry, ik wou al naar kijken.
0: Noodzakelijk verdriet.
1: Ja,
0: zo heet dat eerste album van de vrouwtje. En ik heb godnieuws, want 2 oktober komt een nieuwe album, het tweede album, Kijk Je Naar Mij. En er waren al een paar hitsingles uit. En in februari kwam dit nummer uit. Dus dit nummer zelf is net zo super nee. Nou, februari is een heel erg al natuurlijk. Maar ja, de nieuwe album zit eraan te komen. En dat is dan wel lekker om dat toch even te pluggen, om het zo maar te zeggen. Ja, vrouwtje, ik hoef niet meer heel veel te zeggen natuurlijk. Ze is de popsensatie van Nederland de laatste jaren. En ja, hopelijk is de rest van het album weer net zo goed als dit nummer. Want het is weer super. En gelukkig, percentagewijs, is het echt niet zo dat iedereen vreemd geeft. Dus statistisch klopt het niet. Maar ja, ik snap wel een beetje dat het met een knipoog is, het nummer. Iedereen gaat vreemd wat je net huurde.
1: Ja, ik wist gaande dat ze een nee aan maak was.
0: Ja, nou, ik heb bijna uit.
1: Gooi nee, een kleine mand. 29 dagen.
0: Ja.
1: 29 dagen, 4 uur, 31 minuten en 40 seconden.
0: Kijk, dat is pas. En hoeveel nou? Nee. Ja, heerlijk, Mini. Dat is pas voor wat een het. En word je ook even een het, Mini. Is dat je ook alle statistieken het van een festival? Wat er dit weekend is dit te gebeuren bij ons in de regio.
1: Hè? Jazeker, ja, bij ons in de regio. En ik mocht toch wel zeggen, bij ons in de Meldersen. Want we hebben een festival dit weekend in de Meldersen. In het Vlasfan. Vlaspop wordt dit jaar gehouden. De derde.

0: Editie vorig jaar helaas net doorgegaan door problemen met de vergunning. Maar dit jaar komen we nog harder terug. Ja, de helden van de organisatie die zien as we speak het podium op en bouwen. Dus dat geeft zeker weer een hartstikke mooi terrein. Zoals dat ook de afgelopen twee edities waren. En dit jaar uiteraard ook weer een geweldig feest. Met we beginnen op zaterdag om 1 uur met een speltoernooitje. Dat is lekker een middagvullend programma waarbij je al lekker iets in het zonnetje gedronken kan worden. En dan gaan we vanaf 7 uur. Zaterdagavond gaan we daadwerkelijk beginnen aan het grote feest. Dan een aantal DJ's op het programma. Ja, en de zondag is zoals traditioneel bij Vlaspop meer een beetje het dorpsfeestprincipe. Dan beginnen we al om 1 uur 's middags en gaan we door tot 10 uur 's avonds. Een hoop bands, waaronder The Shats. Of ja, eigenlijk een hoop bands. Eigenlijk vooral The Shats als band. Vinylzuchtige types komen van tevoren nog lekkere vinylpletjes draaien. Ja, dat belooft weer een hartstikke fijne middag te worden. En het weer ziet er ook geweldig uit. Dus ik wil iedereen van onze luisteraars hartelijk uitnodigen om naar de Meerders te komen, naar Vlaspop dit weekend. Je weet zeker dat je een geweldige tijd gaat beleven.
1: Ja, en ik heb dat 2 jaar geleden ben ik er ook geweest. En dat is inderdaad ook echt zo'n hidden gem in het dorp, zeg maar. Door het jaar heen is het Vlas van misschien nog niet de plek waar je altijd lekker gaat wandelen. Maar nou, met dit weekend is het weer omgedoopt tot een prachtig festival. En het is echt lekker midden in zo'n... wat is het? Een grote viever.
0: Midden in het dorp heb je gewoon een hele mooie natuurlijke omgeving.
1: Ja, zeker. Dan hebben ze door een... met alle ruïne en alles. Ja, dat is een fantastische locatie. En gaat echt even naar Vlaspop dit weekend als je niks te doen hebt. Want dat is zeker de mooi te beurt. Maar ook zeker de mooiste wereld zijn mini is muziek die je meegenomen hebt, toch?
0: Ja, zeker. Want waar je het over powervrouwen, nou ja, daar kan Andy L.O. zeker wel achteraan. Amerikaanse actrice en singer-songwriter. Geboren en opgegroeid in Cameroen. Op 11-jarige leeftijd naar Amerika verhoest. En daar vormde ze tijdens haar schoolperiode al een eigen band, L.O. and the Traffic Jam. En in 2011 werd ze gevraagd om mee te gaan spelen bij de band New Power Generation. En de echte muziekliefhebbers onder ons weten dan waar ik het over heb. De begeleidingsband van Prins. Ja, daar leerden ze Prins beter kennen en dat contact groeide verder uit. En dat resulteerde erin dat het studioalbum Superconductor van Andy L.O. door Prins volledig geproduceerd werd. En dat heeft toch wel een behoorlijk mooi album opgeleverd. Van dat album zien er meerdere nummers waar Prins ook aan mij heeft geschreven. Ja, en een van die nummers heb ik nou voor jullie klaargezet. Dat is het nummer Yellow Gold. En dat is zo'n nummer met zo'n heerlijk funkgehalte erin. Ja, het is wel heel erg lekkere muziek.
1: Ik zit nu ook naar die hoes te kijken. En nou snap ik ook die hoesgans. Want het is inderdaad zee in de vorm van... Want zee is het zelf, toch?
0: Of ja, nee? Zeker.
1: Ja, hier wel in de Prins look. En dan werd ze van op zich geknipt. En dan echt met die Horace Prince. En ook zo'n pakje met een hoge kraag en die glitters. Ja, lekker. Ja.
0: Ja, en gehuurd het mooie is, gehuurd het ook nog wel enigszins in de muziek terug. Dus
1: nou, heerlijk.
0: Dan gaan we er helemaal van genieten. Ja, we gaan erin. Hier is Andy L.O. met het nummer Yellow Gold.

0: Lekker dat geluid van de 80's. Dat gitaartje doorgiet. De Night Flight Orchestra uit Zweden. Ja, een heerlijke band. Die een beetje lekkere muziek van de jaren 80 naspeulen. Terwijl het een band is die helemaal niet uit de jaren 80 komt. Het is best wel een recente band. Zijn opgericht in 2007 zelfs. De nasleep van Soilwork. Dat is echt wel een dikke metalband. Onder leiding van Bjorn Street. En ze zien echt wat lekkere muziek maken met het jaren 80's gevoel. Dit was het nummer Domino van het album Amber Galactic uit 2017, als ik niet vergis. Volgens mij wel, 2017 ja. Ja, heerlijk. Een heerlijke vibe wat die band maakt. En zo is het eigenlijk helemaal vol met de jaren 80. En uiteindelijk is de band zelfs bekender geworden dan het originele Soilwork van Bjorn Street. Mini van de Toren is het denk ik al tijd voor de rock'n'roll, hè?
1: Ja, zeker.

0: Ja, zo lekker halverwege of driekwart van het programma is toch wel lekker om even de rock and roll aan te kondigen. Begonnen de Zuiderburen voor deze week. Begonnen de band Suns. Lekker energieke, zoals ze dat dan in België zeggen, energieke Belgische garage rock en punkband. Het komt uit Mechelen. Mechelen is denk ik.
1: Mechelen.
0: Oh ja, gisteren beter dan de Bels. Ja, heerlijk. ja, dan ben ik even mijn apropos. Ja, niet van Robin Borgraaf, dat is de zanger van de band. Arno de Ruiter is de gitarist. Jens de Ruiter, waarschijnlijk zijn broer, bas en zang. En Thomas Pulten is de drummer. Ja, een beetje een driftige garage rock, een beetje punk en psychedelic door elkaar in. Ze bestond sinds 2018, toen broek ze tenminste een beetje door. Misschien zijn ze veel al wat langer bezig, want dat is met zo'n bands, vooral in de garage rockband spotten. Jongens speulen voordat je echt een beetje doorbrengt. Maar sinds 2018 is een beetje doorgebroken. Vooral in de Zuiderburen. En weet je nou een album wat Grieken het nummer... het 2024 kwam, 19 maart kwam het. Het was de grote veerbode voor alles wat er nodig kwam. Het derde studioalbum Hallo heet het. Of ik denk Hello in het Engels. Ja, heerlijk. Het is een mooi album. Waar ook een paar nummers op staan zoals Do My Thing. En daar kunnen we wel zien dat de band toch wel weer wat volwassener is geworden. Als je een beetje het andere werk luistert, is het nog een beetje echt dat punken, dat ruigere eraan. Ja, een beetje dat de rommeligen, wat zeg maar.
1: Ja, de punk. En nou een beetje het chaos.

0: poets.
1: Ja, en dat is toch wel een beetje weer opgepoetst. En ja, is dat dan altijd beter? Nou, in sommige gevallen wel. En in het geval van Suns helemaal zeker. Een album dus een dik jaar oud. En maak kennis met de band uit België. De band Suns. En dan gaan we naar het album Hello, wat ik zei. En het nummer is Do My Thing. Dus maak kennis met de lekkere garage rock uit België. En wie weet, dan gaan ze vaker opzoeken. De band Suns. Komt-ie.

0: Ja, ik kondigde het nummer zelf al heel mooi af. Leave the Lights On van Kevin Powers. Ja, zoals ik aan het begin van de show al zei, ik heb van de week een prachtig accountje gevonden op de social media, beter gezegd op Instagram. Dat is het account van een man genaamd Brad Walkley. En Brad schreef hem met dubbele T voor degene die het op wil zoeken. En dat is een man die zit midden in de country en folkmuziek en deelt al een beetje zijn lievelingsnummers. En ja, die brengt dat op een mooie manier en lot aan een stukje van die nummers huren. Ja, en zelf zit ik niet erg in de country en folk muziek. Dat luister ik eigenlijk te weinig. Ja, en via dit accountje kwam ik toch wat nummers tegen. Ik denk van ja, dan moet ik toch wat meer van luisteren. En er zat onder andere dit nummer van Kevin Powers tussen, een Amerikaanse singer-songwriter die dus ook voornamelijk in de rock of in de southern rock en southern pop en de country zit. Ja, en is toch wel heerlijk. Ja, een beetje wat rustiger nummer, maar wel echt wel de Amerikaanse country loog erover in. Ja, wat heel erg prettig om hem te huren. Dus ja, ik snoet niet hoe dat we in de toekomstige edities van Podium vaker naar een tipje van Brad Walkley gaan luisteren en dat we wat meer country gaan afspelen.
1: Ja, Brad Walkley?
0: Brad Walkley.
1: Walkley, oké. Okay, ja. Dan hebben de mensen het nou goed verstaan en dan kunnen we lekker opzoeken. Ja, Mini en Netbit Suns, dat ging ons wel, dat vonden we wel plezant, ja, om het zo maar te zeggen. Het is toch dan misschien nog een Belgisch electropop bandje, de Compact Disc Dummies, zo heten ze. Lennart en Janus Korevits, dat zijn twee mannen die lekker synths maken en zingen. Ze hebben zelfs in 2012 doorgebroken naar het winnen van een prestigieuze wedstrijd, de Humus Rock Rally. Ja, dat heb ik nog nooit van gehuurd van die wedstrijd, maar ik ga je dus een keer terugzoeken. Dus 2012 broken ze door. En ze hebben heel wat jaren aan de weg kunnen tummeren. En nu is ze ook wel lekker bezig. En we gaan naar een album. Dat kwam een paar jaar terug. Oeh, 2020. Dat waren het tweede studioalbum van de mannen van de Compact Disc Dummies. Neon Fever Dreams heet het album. En dat was echt heel erg veel geprezen in België. Dus we gaan ook even luisteren of dat ook wel zeker de moeite weer is. Ja, ik heb al stiekem al veel geluisterd, beste luisteraar. Het is echt een heerlijk album met heel veel leuke electropop nummers. En ik heb hier nummer uitgezocht. Dat wil ik ook vandaag laten luisteren. Dat heet I Remember. Dus ik denk dat heel veel mensen het nog niet kennen, maar maak dus kennis met de Compact Disc Dummies EB Podium bij Omroep Horst aan de Maas. En daarna gaan we nog even terug, want dit is mijn laatste liedje wat we gaan draaien, Mini.
0: Ja, zeker.
1: Ja, hier komt het laatste nummer van vanavond van onze show, dat de mensen de Compact Disc Dummies. Komen ze luierk.

0: Compact Disc Dummies. En dat feestje dat gaat komend weekend ook wel los, hè, Mini, in midden in de Meilse.
1: Ja, zeker. Het mooiste plekje van Osdorp. Het mooiste plekje van de Meilse. Het Vlasfan, daar gaan we dit weekend Vlaspop organiseren. Voor zaterdag geldt, zoals we straks al zeiden, een groot feest met een hoop DJ's. Daarvoor mogen we overigens wel even een kertje halen. Dat kan uiteraard via onze social media kanalen, waar linkjes naar de verkooppagina gedeeld worden. Dat is uiteraard Facebook zelf, maar ook via Instagram, @Vlaspop. _Meldersloo komt op ons Instagram-account. En daar staat ook een mooi linkje waar je naar die kaart toe kunt. Ja, en op zondag het Deurensfeest gedeelte, dat is gratis entry. Daar kun je gewoon binnenkomen wandelen. En dan kun je heerlijk genieten van de geweldige muziek die door tentoon wordt gespreid. En heerlijk speciaal bier geserveerd worden. Foodtruck zien aanwezig. Dus het belofte weer een hartstikke mooie zondag te worden. En dat feest gaat op zondag om 1 uur beginnen en duurt tot zover 10 uur.
0: Ja, ik hoef absoluut geen... Absoluut geen Meilsloo na te zien hem te komen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Je ziet, iedereen is van harte welkom en is ook zeker welkom om het mooie Meilsloo te komen bezichtigen.
0: Ja. Ja, dan ik denk dat we er ook alles over gezag hebben. Volgende week hebben we nog één keer dat we er zien. De week daarna...
1: We zien er nog gewoon twee.
0: We zien er nog twee keer. Sorry, ik was wel een beetje vroeg. En dan zien we één weekje neten, want dat is één weekje missen in september. Maar dat kan wel goed. Tot die tijd zien we natuurlijk elke woensdag. Mini, we zien elkaar dit weekend. We gaan een biertje drinken op Vlaspop. En beste luisteraars, we zien elkaar weer volgende week woensdag om 7 uur. Dan zien we er weer. We hebben een paar nummers die we vandaag dikwijls te draaien. Die gaan we volgende week draaien. Dat zien ook wel nieuwe albums die eraan zitten komen. Dus volgende week huurt het weer het eerste heer bij Omroep Oost en de Maatspeelsprogramma Podium. Ja, dan wensen we jou een hele fijne avond. En namens Os tot volgende week. Hoi, hoi.
2: Jongens, je krijgt de groeten van Sigal op de Meldersen. Haldoe, wa.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
4: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
8: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Roept Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: De muziek waar jij van houdt.
1: Waar jij van houdt.
0: At 9.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden.

0: gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er meldde zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: weg te dromen. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in

0: noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd